0: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Robbe Willaert is een van hen.
1: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
0: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, maar niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Goedemorgen. Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond geraakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
1: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
0: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u!
2: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
3: Het beste uit de 60s,
2: 70s
3: en 80s.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
1: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
0: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nochtans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gaza-strook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nochtans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE, dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Of je nu houdt van de 60s...

0: Welkom bij Nostalgie Plus. Your golden years.
1: Nostalgie Plus. Ja, ja. Hele goeiemorgen, van harte welkom bij Nostalgie Plus. Your golden years. Nostalgie Plus. Hele fijne zondag, 10 uur, tijd voor het nieuws.
2: Goeiemorgen. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Camping Federatie. De branden hebben amper impact op reizigers. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de zondag. Gert Verhoeven.
3: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30, 40 kilometer konden uitwijken.
2: In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is nu een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.

zondag 2 augustus 2026. Hele goedemiddag, van harte welkom bij Nostalgie Plus. Maar je bent waarschijnlijk al langer aan het luisteren en aan het genieten van al die prachtige classics die vanmorgen al voorbij kwamen. Maar nu gaat het echt gebeuren. Het is tijd voor de Flashback Top 40. 3 uur lang neem ik jou mee naar augustus 1972. Dit is

0: Nummer 3, Smoke Gets in Your Eyes in de versie van Blue Haze. Op een tweede plaats de Ode aan Galicia. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En ook dit een hele grote zomerhit, het instrumentale Popcorn. In diverse uitvoeringen, maar dat is die van de Franse studioformatie Anarchic System. En je kan stemmen via de bekende weg, onze site www.nostalgie.plus. En dan helemaal aan de rechterkant op onze homepage. In de rubriek schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar als je dat makkelijker vindt, het kan ook via de gratis app 0477-900-800.
1: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: Nummer 40 in de Flashback Top 40 van augustus. 1972 is een nummer uit de 60s, maar dit was de 70s versie van Sugar Pie Honey Bunch. I Can't Help Myself. En die werd gezongen door Donny Albert. In 70 richtte Eric Clapton samen met Bobby Whitlock en Jim Gordon de band Derek and the Dominoes op. Het gezelschap trekt naar Florida om een dubbelalbum op te nemen. Opnames duren langer dan voorzien omdat ze grote hoeveelheden cocaïne en heroïne hebben meegebracht. Tot overmaat van ramp is het album Layla en Another Assorted Love Songs een dikke flop. Het probleem is dat Clapton geen enkele vorm van promotie wil en dus ook geen interviews geeft. Omdat hij anoniem wil blijven, klampt hij zich vast aan zijn schuilnaam Derek. Manager Robert Stigwood is zo boos dat hij eist dat er op elke plaat een sticker komt met daarop de tekst Derek is Eric. Vanaf het moment dat de platenkopers doorhebben dat het om Eric Clapton gaat, begint de verkoop op gang te komen. Het album wordt goud in Amerika, zilver in Engeland. Niet veel later gaat de groep alweer uit elkaar. Clapton geeft niet alleen de drugs de schuld, maar ook de interne ruzies, geld en vrouwen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 23 en een lekker zonnetje hier. Komt deze nog beter tot z'n recht. De classics uit Nederland. My Lady of Spain staat op 38. Daarvoor op 39 nieuw. Derek and the Dominos met Layla. Geïnspireerd door Edgar Allan Poe's gotisch kortverhaal The Fall of the House of the Usher uit 1839 was Lady Eleanor een van de ongeveer 300 composities die Alan Hull van de band Lindisfarne had verzameld om eventueel op te nemen. 'S Nachts werkte hij beroepshalve als psychiater in de verpleegkunde in een instelling in Newcastle. En Lady Eleanor werd geschreven door hem tijdens een noodlottige nachtdienst in die psychiatrie. Leuk om te weten, tijdens een interview in 2023, vrij recent nog, vertelde de drummer van Lindisfarne dat Alan een heel goede psychiatrische verpleegkundige was met vaak orthodoxe methodes. Zo nam de componist van Lady Eleanor regelmatig patiënten mee naar de kroeg of speelde piano om ze te kalmeren.
1: In de Flashback Top 40.

0: mijn persoonlijke favorieten uit de lijst van vandaag. De Flashback Top 40 uit augustus 1972 bij Nostalgie Plus. Lady Eleanor van Lindisfarne. En dadelijk op nummer 36 een plaat uit 1968. Moet kunnen vandaag.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: De Flashback Top 40. Nostalgie.

Cocker met With a Little Help from My Friends uit 68 terecht in de hitparade van augustus 1972. Wel, begin 70's. Je had dus singles en albums, LP's. Maar je had ook EP'tjes. Dat waren singeltjes met 3 of 4 nummers op. Meestal zat er dan ook een nieuw nummer bij, maar dat was hier nu net niet het geval. With a Little Help from My Friends, dus Joe Cocker. En re-release, zo werd dat destijds genoemd. En zo komt hij terecht op nummer 36. Het is al een lekker druk in onze mailbox. Er wordt al druk gestemd ook voor de top 3. En Ingrid Meul die schrijft in augustus 72 was ik 20. Anne Samson die schrijft ik ben trouw op post. En Maya die schrijft ik was nog niet geboren in 72. Maar dat betekent niet dat ik niet zal genieten van de show. En ongetwijfeld komen er toch dingetjes boven of dingetjes voorbij waarvan je zal zeggen, hé, maar dat ken ik toch wel. En wat die top 3 betreft, misschien door de schreeuw van Joe Cocker dat je toch wakker bent geworden om bijna 5 voor 11:30

0: halen. Door te stemmen op nummer 3 bijvoorbeeld. Smoke Gets in Your Eyes van Blue Haze. Of de nummer 2. Julio Iglesias, Un Canto a Galicia. En dit is Popcorn. Een nummer wat uitkwam in verschillende versies. Dit is de uitvoering van het Franse studioproject Anarchic System. 3 Blue Haze, 2 Julio Iglesias, 1 Anarchic System met Popcorn. Er wordt al druk gestemd en dat kan via onze site, maar ook via de gratis app 0477-900-800. Help mee de geschiedenis te herschrijven. Ondertussen toe aan een Haagse band en de eerste Nederlandse band die erin slaagde nummer 1 te komen in Amerika. En dat was natuurlijk Shocking Blue met Venus, maar ze hebben nog een heleboel andere hits gescoord. Dit is de opvolger van Inkpot. 12e hit op rij voor Shocking Blue dus. En ze komen hier binnen met Rock in the Sea op nummer 35.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Shocking Blue met de veel te vroeg overleden Maris Caveres. Rock in the Sea binnen op 35. De zomer van je leven met Nostalgie Plus en de Hollies dadelijk op 34.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.
4: De Flashback Top 40.

0: A Man Without a Heart, de Hollies, zoals beloofd. Hele goede zondagmorgen, op weg naar zondagmiddag met de classics van toen. Je herbeleeft als het ware jouw jeugd uit 1972. Met al die fantastische classics en dan dat mooie weer. Ook vandaag weer volop zon en tot 33 graden. Dat was in de zomer van 1972 wel anders. Dat bleek een kwakkelzomer te zijn en ik heb daarvan een bewijs gevonden. In de vorm van een historisch radiofragment bij Radio Noordzee Internationaal, de bekende zeezender. Je hoort DJ Leo van der Goot live van op het zendschip de Mabel 2 van Radio Noordzee.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Je tent staat onder water en de kinderen huilen. Is dat nou de zomer? Die geweldige zomer van 72. Je hebt een lekker band en in je strandtentje zie je geen mens. En het is koud. Is dat nou de zomer? Die geweldige zomer van 72. Wat de zomer ook voor u mag zijn, geniet ervan. Met muziek Radio Noordzee Internationaal. Neem ons mee. Noordzee is bij u overal in Europa.

0: kwamen uit Amerika. Niet The Boys, maar The Buoys. B-U-O-Y-S. En Give Up Your Guns. In Amerika geen hit, maar in Europa wel. En zitten bij ons in de Lage Landen. Staat op nummer 33. In 72 schrijven de Bee Gees de song Run To Me. En ze doen dat voor Andy Williams, maar die wil het niet opnemen. Barry Morris en Barry Gibb nemen het uiteindelijk dan zelf maar op. Nadat zij het hebben uitgebracht, zet Andy Williams, die het eerder weigerde, het ook op. Run To Me komt op zijn toenmalig nieuwe album. Maar nu maak ik tijd voor de originele versie van Run To Me van de Bee Gees. Want ze maken hun entree in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie op nummer 32.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: Sugar Pie Honey Bunch, I Can't Help Myself. Daar begonnen we mee. Nummer 40, Donnie Albert. En dan op 39, Derek and the Dominos met Layla. My Lady of Spain komt van de Nederlandse classic. Ze staan op nummer 38 in de lijst. En het is een andere lady, Lady Eleanor van Lindis Farm. Ze staan genoteerd op nummer 37 in onze Flashback 40. Nummer 36 is eruit gebracht, With Little Help From My Friends van Joe Cocker. 35 nieuw, Shocking Blue. En op 34 herken je meteen de Hollies en A Man Without a Heart. Dit, vrienden, is nummer 33.
2: Give up your guns.
1: Give up your guns van The Boys. En dan op 32. Een van de vele classics van de Bee Gees. Ze komen nieuw binnen met Run to Me.
3: If ever you got rain in your heart,
4: come and let's dance.
1: En zo net op 31 de Cats met Let's Dance.
5: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
1: En dan zijn we alweer toe. Het gaat snel. Geniet van elke seconde. Toe aan de volgende nieuwe. Maar dat kunnen we best tussen aanhalingstekens zetten. Want we gaan nu wel heel ver terug in de tijd, hoor. Met een plaat die ook opnieuw werd uitgebracht. Op 15 december 1944 raakte de legendarische Amerikaanse orkestleider Glenn Miller met zijn vliegtuigje vermist boven het kanaal. Miller vloog van Parijs naar Londen, waar hij nooit aankwam. En hij komt binnen op nummer 30 met zijn meest bekende nummer, In the Mood.
0: Nieuw.

0: achtereenvolgens. In the Mood van de Glenn Miller Orchestra. Binnen op nummer 30, 29, Malcolm McNeil. Die in de slipstream van het succes van Shocking Blue in Amerika in de top 100 stonden met hun allereerste grote hit, How Do You Do. Dit was alweer de opvolger, Helloa, op 29. En dan Willy Sommers, weet je nog, die show op nummer 28. Nummer 27, een hele bekende Britse band die toch heel veel hits hebben gescoord in de 60s. En een stuk of twee in de 70s. En dan heb ik het over de legendarische Britse band The Tremolos. Ze komen binnen in deze hitlijst bij Nostalgie Plus, de Flashback Top 40. Uit augustus 1972 op nummer 27.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Happy birthday!
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
4: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
5: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
6: Tot 1 uur de Flashback Top 40 en daarna Tony Talboom met Weekend Vibes.
7: Your golden years, nostalgie.
6: Dadelijk nummer 26, maar eerst tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Brecht in de provincie Antwerpen heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Camping Federatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
9: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
8: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
5: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
5: Nummer 26.
10: Oh, great Caesar! Could you kindly let Cleopatra dance this dance? Dance!

0: Ja, merkwaardig, hè? Maar toch leuk. Prince Buster, Dance Cleopatra, best populair, hoor. Waar staan ze ook alweer? Oké, nummer 26. In de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Welkom bij het tweede uur, rechtstreeks vanuit ons mediahuis. En een uur geleden stond dit nog nummer 1, Popcorn van Anarchic System. Dit is jouw top 3. Er is al ongelooflijk veel gestemd met de nodige verschuivingen. So I smile and say it, when a lovely flame. En dit is nummer 2 in jouw top 3. Smoke gets in your eyes. Niets staat nog op de plaats waar het stond. En dat betekent dat we een gloednieuwe nummer 1 hebben. Julio Iglesias, Un canto a Galicia. Maar heb je nog niet gestemd, dan kan je dat alsnog doen via onze site of via onze gratis app. 0477-900-800. En je kiest voor Popcorn, dat nu naar nummer 3 is gezakt. Je kiest voor Smoke Gets in Your Eyes, dat nummer, dat naar nummer 2 is gestegen. Of de huidige nummer 1, kan ook. Julio Iglesias en Un canto a Galicia. Maar ben je het niet eens, en heb je al gestemd, ben je het niet eens met deze volgorde van jouw top 3, wat de finale moet worden, straks om even voor 1 uur, dan kan je nog eens stemmen. Je mag zoveel stemmen als je wil. Iedereen van harte welkom en maak gebruik van de gelegenheid om de geschiedenis van de hits te herschrijven. Ik heb een nieuwe. En dat is een gezonde dosis nederpop voor een groep die in 1969 voor het eerst hitparade bereikte met Little Green Bag. En daarna kwam Dear Anne en vele anderen. En dan weet je dat ik het heb over de George Baker Selection. Hun 9e hit in successie. Kom binnen op 25.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: augustus 1972.
1: Het is de maand waarin bij onze noordenburen de kiesgerechtigde leeftijd naar 18 jaar wordt gebracht. De film The Godfather gaat in première. De Italiaan Marino Basso wordt wereldkampioen op de weg bij de wielerprofs. De Olympische Zomerspelen trekken bijna dagelijks 1 miljard kijkers aan het scherm. In augustus 72 is de maand van een uitzonderlijke hittegolf van 13 dagen in Finland. Een record dat onlangs werd verbroken. Deze keer duurde de hittegolf daar maar liefst 22 dagen, wat zeer uitzonderlijk is voor Finland.
2: Nostalgie Plus.

0: Gezonde Dosis Nederpop met de George Baker Selection op 25. I'm on my way. En dan de Sandy Coast met Summer Train op 24. Dit is de zomer van je leven. Veel mooiere zomer, tenminste wat het weer betreft, dan in 72. Het was een beetje een kwakkelzomer, zoals ik al eerder zei. Maar de classics maakten veel goed. Luister maar eens, dadelijk aan nummer 23.
1: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?

0: augustus 1972.
1: David Bowie geeft als Ziggy Stardust een memorabel concert in het Londense Rainbow Theatre. Zowel pers als publiek reageren laaiend enthousiast op het spektakel. Mick Jagger en Keith Richards worden gearresteerd nadat ze in gevecht raakten met een Amerikaanse popfotograaf. De burgemeester van Boston staat borg voor het tweetal, zodat ze worden vrijgelaten. Augustus 1972 is het begin van de Midnight Special aflevering 1 bij de Amerikaanse zender NBC. Wolfman Jack introduceert de show. John Denver is de eerste gastheer. Roy Wood, nauwelijks een half jaar voordien samen met Jeff Lynne, oprichter van Electric Light Orchestra, stelt zijn nieuwe band Wizard voor. Paul en Linda McCartney worden in Zweden gearresteerd wegens het bezit van drugs en na 5 jaar strandt het huwelijk tussen Elvis Presley en Priscilla Beaulieu. 1 jaar na het liefdadigheidsconcert voor Bangladesh, georganiseerd door George Harrison en Ravi Shankar, verschijnt de film van dit event met optredens van onder meer George Harrison en Ravi Shankar zelf, maar ook sterren zoals Ringo Starr, Eric Clapton en Joe Cocker.

0: 40.
1: Legendarisch. Op nummer 30, de Glenn Miller Orchestra en In The Mood. Helloa komt van Martha McNeil en zij staan op nummer 29. Billy Sommers op 28. Ritz and the Tremolos, I Like It That Way, staat genoteerd op 27. En dan...
2: Oh, great Caesar, could you kindly let Cleopatra dance this dance? Dance, Cleopatra.
1: Prins Buster, Dance, Cleopatra, op nummer 26. Way, 25 nieuwe George Baker Selection. Summer Train. En ook dit komt uit Nederland. Summer Train. Sandy Coast, Summer Train, op nummer 24. Dit is 23. I'm so crazy about you, Chris Montez en Loco Porti. 22 is voor Paco Paco en Takke Takke Takke. Bangladesh van George Harrison, nummer 21. En dan de bovenste 20. Brett wordt in 69 in L.A. opgericht door de drie sessiemuzikanten David Gates, James Griffin en Rob Royer. In 70 bereiken ze in de States de eerste plaats met Make It With You, dat bij ons ondanks de radio airplay geen hit wordt. Maar Guitar Man doet het wel erg goed in de lage landen.
3: In de Flashback Top 40.

0: Een van mijn persoonlijke favorieten uit deze aflevering van de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Tijdens de zomer van je leven. Brad and the Guitar Man binnen op nummer 20. 19, een man die ooit achter de knoppen zat bij opnames van Pink Floyd. En dan begon hij zelf te zingen. Maar wat een ongelooflijke stem. Zet je radio alvast een beetje luider.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruitgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

1972 was wel een goed jaar hoor voor Gilbert O'Sullivan. Hij staat met twee nummers in deze Flashback Top 40, dus we komen hem straks nog eens een keer tegen. Nu met Matrimony op nummer 18. Hoe gaat het met Gilbert O'Sullivan? Goed. Hij treedt nog regelmatig op. Nog niet zo lang geleden was hij bij ons in Vlaanderen. En hij woont op het eiland Jersey. De Flashback Top 40. Elke zaterdag en zondag tussen 10 en 1 bij Nostalgie Plus in samenwerking met Ment 55. En daar kom ik op het scherm elke doordeweekse middag iets vertellen in de rubriek. Het 5 voor 12 moment. En het gaat dan over artiesten die in de Flashback Top 40 staan of stonden. Of nog zullen voorkomen. En dat wordt dan uitgezonden 's middags om 5 voor 12. En 's avonds om 5 voor 24 uur. Dus 5 voor middernacht. Met een leuke clip daarbij. Maar bij Ment gebeurt toch veel meer. Bijvoorbeeld vanmiddag is er Pieter van Keimeulen met Request. Dat zijn verzoekjes natuurlijk, het woord zegt het zelf. En dan is er ook nog Play That Song, een live show met tal van artiesten. En om 6 uur vanavond kan je kijken naar Achter de Schermen van het Witte Paard. En om 9 uur vanavond Patrick Onzia met In de Koffer. En hij duikt in de koffer met Phil Kevin. Die zou je zeker nog kennen. En dat allemaal op deze zondag bij Ment 55. En nu, vrienden, ga ik even een moment inlassen om een beetje te rusten, te chillen. Een beetje, misschien te mediteren. Dankzij een prachtige classic. Het was in 1972 de eerste en zeker niet de laatste kennismaking met singer-songwriter Roberta Flack. The first time ever I saw your face, op 17.

0: First Time Ever I Saw Your Face, Roberta Flack in de Flashback Top 40. In totaal scoorden ze 3 hits bij ons. Het begon met deze en dan kwam haar grootste hit Killing Me Softly With His Song. En in 74 stond ze nog een keer in de hitlijsten met Feel Like Making Love. De hoogste nieuwe binnenkomer, dat kan ik je alvast verklappen. Dat is een plaat die zijn entree maakt in deze Flashback Top 40, straks in het laatste uur op nummer 9. En de op 1 na hoogste komt eveneens uit Griekenland. Een groep die eerder scoorde met Ela Ela. En de opvolger heette Someone. Dit is Axis op nummer 16.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 16 nieuw binnen in onze flashback tot 40 van vandaag. Augustus 1972, de maand van Axis en Someone. En dan even een link naar Radio Veronica, de zeezender. Zij beginnen eind 60's met een top 100 aller tijden. Verder zouden het voorbeeld in de loop der jaren volgen. Top 100, top 200, top 500, top 1000, top 2000, top 3000 enzovoort enzovoort. Maar Veronica die begon er destijds mee. En voor de eerste jaargang kwamen er maar liefst, ja, toen was dat nog met brieven en briefkaarten, 14.000 inzendingen binnen. En opvallend, in 1971 komt er een nummer binnen in de lijst, want het waren over het algemeen allemaal singles, dat nooit op single was uitgekomen. Het was een track van het album, het classic album Deep Purple in Rock. Jarenlang stond Child in Time nummer 1 en werd dan ergens in de 70's afgelost door Bohemian Rhapsody van Queen. En die Child in Time werd een beetje onder druk van Radio Veronica op single uitgebracht. Op de A-kant, het waren 45 toerenplaatjes, stond Part 1 en op de B-kant Part 2. Je voelt er al aankomen. Child in Time van Deep Purple op nummer 15.
1: De flashback top 40. Nostalgie.

0: C. Jerome was dat met Kiss Me op nummer 14, voorafgegaan door de single Child in Time van Deep Purple op nummer 15. Your golden years. Dadelijk nummer 14. Correctie, nummer 13. Maar nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
3: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman.
3: Nummer 13.

0: je kent het nog, hè, maar hoe heette dat ook alweer? Maldi Aldow van Lieutenant Pigeon. En dat was het pseudoniem van Rob Woodward. En die slaagde erin om tijdens een optreden van het bekende Engelse muziekprogramma op televisie zijn mama mee te brengen, want die speelde de Honky Tonk Piano. En dat was Hilde Woodward. Ja, met zijn moeder op het podium. Dat is bij mij weten nog nooit eerder gebeurd. Maar goed, het was een dikke hit. Stond nummer 1 in Engeland en bij ons in het overzicht, het maandoverzicht van augustus 1972 op nummer 13. En dan nu, de laatste tussenstand van jouw top 3.
1: So I smile and say, when a lovely flame dies,
0: Smoke Gets in Your Eyes van Blue Haze staat op nummer 2. Dat betekent dat we een probleem hebben, maar dat gaan jullie wel oplossen. Hè? We hebben een execo op nummer 1. Anarchic System met hun versie van Popcorn, die staan op nummer 1 in jouw top 3. Maar ook Julio Iglesias staat op nummer 1. Allebei op nummer 1 execo, dus Popcorn en Un Canto a Galicia. Maar hoe gaan we dat oplossen? Wel, dat ga ik niet doen, dat ga jij doen door te stemmen. En dan zullen er ongetwijfeld nog wel het komende half uur verschuivingen komen. Stemmen via onze site www.nostalgie.plus of via onze gratis app 0477-900-800. En die execo, dat maakt het nog eens extra spannend. Dus stemmen maar.
2: Nummer 13.
0: Oh ja, zijn we daar al? Oké. Oh, het gaat vooruit hoor. Richting finale, die jullie nu gaan bepalen door te stemmen. En dat doen we nog met nummer 12. De Sweet bij Nostalgie Plus. En ook zij waren heel populair toen.

0: Roberta Flack op 17. En dan naar Griekenland met Axis en Someone. Ze staan op 16. Child in Time, Part 1, Deep Purple op nummer 15. C'est Jérôme, Kiss Me staat op nummer 14. En dan op 13. Lieutenant Pigeon en Moldy Aldo. Little Willy van de Sweet staat op nummer 12. En dan, daarnet gedraaid, nummer 11.
1: Trop fragile, trop belle pour rester seule.
0: Van

0: Wat zeg ik nu? Will?
1: Nee, dat is straks. Will Ture. Die is vandaag jarig trouwens. Hij wordt 86. Proficiat. Gilbert O'Sullivan dus. De straks met Matrimony. En op nummer 10 met Oh Wakka Day Wakka Day. Voorjaar 72 blikte Denis Roussos tijdens een interview nog eens terug naar het korte bestaan van Aphrodite's Child. Volgens hem lag de breuk onder meer aan het feit dat ze van de ene op de andere dag

0: opeens waanzinnig populair werden met Rain and Tears. Bovendien liepen de muzikale ideeën ook te sterk uiteen. We waren te individualistisch voor een homogene groep, aldus Demis. Zowel Roussos als Vangelis staan begin 70's allebei aan de vooravond van een duizelingwekkende carrière. En dat brengt mij bij de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 9. En daar staat Demis Roussos met My Reason.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Happy!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
5: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
6: Nummer 8.

0: Happy Love in de uitvoering van Dorgas, want op 7, daarvoor op 8, Louis Neves met Margriet. Augustus 1972, het is de maand waarin de bemanning van Apollo 15 het eerste kunstwerk op de maan achterlaat. Het gaat om The Fallen Astronaut van de Vlaamse kunstenaar Paul van Hooijdonk. En het is ook de maand waarin toenmalig Antwerpse burgemeester het Bosuilstadion van FC Antwerp laat sluiten wegens te bouwvallig.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie.
0: En het is vandaag 2 augustus 2026. En dat betekent dat de keizer van het Vlaamse lied vandaag 86 wordt. Van harte proficiat, Wiltura.
2: Nummer 6.

0: Ventura dus. En Bid voor mij staat op nummer 6. Augustus, dat betekent nog steeds de zomer van je leven. Maar ook 5 weekends, dat betekent 10 hitlijsten. En een van die hitlijsten zal er eentje zijn uit 1967. En ik draai een van de grootste classics van die zomer, de zomer uit 67. Waarom? Omdat die in 72 met succes werd heruitgebracht. Dadelijk op nummer 5.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Nostalgie Plus.

vorige week nog gehoord in onze zomertop 500, maar dan in de versie van Jason Donovan. Dit was die van Bobby Vinton, Sealed with a Kiss op nummer 4. Daarvoor op nummer 5 het heruitgebrachte A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En in de Nederlandse hitparade stond het voor de tweede keer, 5 jaar nadat dat voor het eerst gebeurde in de zomer van 67, op de eerste plaats. Het probleem met de top 3 wat betreft de execo is opgelost. We hebben jouw top 3. Tijd voor de finale. Ik ga je niet langer meer ophouden hoor. Want het is heel spannend geworden. Dit is nummer 3.

Gilbert Costello met nummer 10. Oh, wackadoo, wackaday. Hoogste nieuwe, deze keer My Reason. Demi Sousa's binnen op nummer 9. En dit is Louis Neves. Zij staat op nummer 8. Puppy Love in de versie van Donny Osmond. 7 in onze flashback top 40. Mijn vrienden, bid voor mij. Wil Tura, die vandaag 86 wordt, bid voor mij, staat op nummer 6. Uit 67, maar in 72 opnieuw een dikke hit. A Wild Shade of Pale van Procol Harum op nummer 5. I don't wanna say goodbye for the summer. Sealed with a Kiss in de versie van Bobby Vinton op nummer 4. En dan...

0: Smokeheads in Your Eyes. Krijg er al een kikker van in de keel. Dat is van die rook natuurlijk. En dan op nummer 2. Julio Iglesias. Hij bezong zijn liefde voor Galicië. Un canto a Galicia, nummer 2. En het was een spannende strijd, want het verschil in percentage tussen nummers 2 en 1 was heel miniem. Maar toch nog een verschil. Dat was een uur geleden toch nog anders. Toen stonden ze ex aequo, de nummers 2 en 1. Hartelijk bedankt voor het stemmen. En ik pik Bruno Schudding eruit. Tenminste, dat heb ik net gedaan. Voor een duo-ticket voor de cinema. 1 film naar keuze en 1 partner naar keuze. Omdat je hebt meegestemd, Bruno. Ook al de andere luisteraars van harte bedankt. En het is zover. De 2 grote zomerhits van 1972. De allergrootste Un canto a Galicia van Julio Iglesias. Maar de allergrootste die van jullie tenslotte de meeste stemmen kreeg, was Popcorn in verschillende versies in de hitparade. Maar wij kozen de Franse studioformatie Anarchic System met Popcorn.
1: Nummer 1.

0: zeer welkom. Ja, David Bowie die gaat er hier meteen al een feestje van maken op deze zondag 2 augustus. Your golden years. Let's Dance staat hier voor je klaar. Nostalgie plus. En dit is eerst het nieuws. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
3: Het is een op papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
1: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
4: Van je leven.
5: Tony Talboom.

Goedemiddag en welkom. 2 augustus vandaag. En als jij ook vindt dat dit weekend en vooral de zomervakantie veel te snel voorbij vliegt, dan is dit een hele goede voor jou. Clint Eastwood en General Saints.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Of je nu houdt van de 60s... De 70s.
3: Mexico.
2: Of de 80s.
3: Yeah,
2: welkom bij Nostalgie Plus. Your Golden Years.

Careless Whisper van George Michael. Hij doneerde anoniem en massaal aan goede doelen zijn hele leven lang. Pas na zijn dood in 2016 kwamen we al die verhalen te weten. Van verpleegsters aan wie hij onverwachts een cheque had gegeven, tot organisaties die nooit wisten waar al dat geld vandaan kwam. De man achter het imago was echt een stille weldoener. Welkom hier bij Nostalgie Plus. Jouw zondag die gaat zo goed klinken met de Eagles en Viola Wills. En straks een classic die zo goed is dat door deze song een sportteam de wereldtitel won. Blijf hangen, want die energie gaat ook jou heel veel deugd doen.

weersverwachting voor de komende weken. Agneta Falskog vertelt het je zo meteen. Assist Sledge staat hier klaar. De Pittsburgh Pirates die namen We Are Family in 1979 aan als hun officiële team anthem. En ze speelden het voor elke thuiswedstrijd. En aan het einde van het seizoen wonnen ze de World Cup. Ja, neem deze classic vooral mee in je zondag. Misschien levert die voor jou ook een trofee. Nostalgie.

0: Douglas en Kung Fu Fighting. En dan nu Lulu and the Lovers. Ja, die Lulu die klinkt als een doorwinterde soulzangeres. Maar ze was, toen niet uitkwam, een Schotsmeisje van 15. En later trouwde ze met Maurice Gibb. Die ken je ook wel zeker.
1: Wee!

0: Hij had 11 jaar geen nummer 1 hit gehad en kwam dan terug alsof hij nooit was weg geweest. Sir Cliff Richard. Your golden years. We don't talk anymore. Nostalgie plus. En dan nu het nieuws, want het is 2 uur geweest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een heel dikke leiding. 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten. Zodat iedereen voldoende drinkwater had.
1: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag, bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer, tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
3: Zomer van je leven. Tony Talboom.

straks een classic die meer dan een miljard keer gestreamd is op Spotify. En ook zeer actueel is, want we hebben er binnenkort mee te maken in ons land. Komt eraan na America, Horse with No Name en ook Stevie Wonder mag je verwachten op je zomerterras. We were all

0: Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

de playlist. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough bij Nostalgie Plus. En nog 2 weken en we beleven een zonsverduistering van 90%. Dat is geleden van 1999. Ja, daar moet toch die plaat bij die 1 miljard keer gestreamd is op Spotify. En waarschijnlijk ook al evenveel keer gedraaid op de radio. Maar blijft zo goed, ook om mee te brullen. Hier is Bonnie Tyler.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: De zomer van je leven.
8: De

Straks een zangeres die Aretha Franklin haar grootste invloed noemde. En Aretha Franklin, die was nooit vrij, geef ik met complimentjes. Hè. Komt eraan, maar eerst gaan we stevig rocken met Status Quo na deze van Dolly Parton.

0: En zo meteen ook nog een straffe, zonnige Beatles-cover door Los Manolos. Aretha Franklin citeerde Dinah Washington keer op keer als haar belangrijkste muzikale voorbeeld. Dat is toch wel zeer straf. Een zeer straf compliment van iemand die de Queen of Soul wordt genoemd. Hier is haar grote voorbeeld met de classic die we het beste kennen. Dinah Washington.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Nostalgie Plus. Overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
3: Of luister via FM, DAB+, Digitale TV of Nostalgie.plus.
4: Wit gezicht, een bolhoed, zo trad hij vaak op. Dat herinner ik mij nog van Leo Sayer. En die grote hit, Long Tall Glasses ook natuurlijk. Dit is het nieuws, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
6: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
5: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenbergen heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
3: De zomer van je leven.
7: Tony Talboom.

0: gone. And now all I want is a smile.
1: Giorgio Moroder, onderschat hem niet, hè. Hij veranderde de muziek voorgoed met de classic I Feel Love van Donna Summer. Maar allang daarvoor bracht hij nog iets vernieuwend uit. Een hit die we allemaal meezingen. Die komt eraan. Eerst nog Rob de Nijs, Rod Stewart en deze van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

0: Hou je klaar voor de classic der classics, Queen en Bohemian Rhapsody. Maar eerst, Chicory Tip, Son of My Father, werd geschreven door Giorgio Moroder. En die herkenbare synthklanken die je hoort, dat is een Moog synthesizer. In 1972 nog een zeer futuristisch instrument. En later hoor je die klank ook terug in het legendarische I Feel Love van Donna Summer.
1: Nostalgie Plus.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. De zon.

Het leek heel even de finale van de 2000 van Nostalgie Plus met Queen en Bohemian Rhapsody. En die komt trouwens ook weer terug, hè. Kijk geregeld op Facebook en de website van Nostalgie Plus. Zo ben je mee met al onze acties. En nu stappen we in de grote tuin van Lynn Anderson.

perfect bij deze tropische zomer, Muriel Dak. En soms moet je als zanger ook een beetje flexijobben. Chris Norman zong dit als bijbaantje, want hij was gewoon nog bij Smokey. Stumbling In, samen met Suzy Quatro.

0: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Zin in nog meer muziek? Everybody take a look at me. Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
5: Nostalgie 80's. Of relax.
4: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
6: Vrijdag openen ze de Lokerse feesten als een echte koningin. Diana Ross, zometeen bij Nostalgie Plus. Your golden years. En dat is meteen na de nek. Nostalgie Plus. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
5: De zomer van je leven.
4: Tony Talboom.

Als je zin hebt in een ijsje vandaag, je bent zeker niet de enige. Straks een man die daar middenin geboren werd. Want zijn papa was een Italiaanse ijsmaker. Komt eraan na de Turtles, Happy Together. Maar ook deze mooie van Anne Christie.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Happy Together van de Turtles. Chris Rea, hij werd geboren in Middlesbrough als zoon van een Italiaanse vader en Ierse moeder. En de familie die runde een ijssalonbedrijf in het noorden van Engeland. Ja, van roomijsjes in Middlesbrough naar rauwe rockstem op wereldpodia. Dat is geen voor de hand liggend carrièrepad, denk ik. En dit was zijn debuut, wat hem een nominatie opleverde als beste nieuwkomer. Hij verloor van Taste of Honey op de Grammys, maar Chris Rea bleef daarna decennia lang hits maken. Van Taste of Honey hoorden we daarna.

Aïe à Moana. Die titel die betekent gewoon niets, maar wel makkelijk om mee te zingen. Later koos Bananarama dit nummer als hun eerste single. Zomerse klanken van Black Blood bij Nostalgie Plus. Straks Baker Street, Jerry Rafferty en ook Chris de Burgh met Lady in Red. Ja, en deze zangeres die gaat ook helemaal in het rood. Wat een energie. 5000 volts en I'm on fire.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Veel plezier nog met de classics bij Nostalgie Plus. Dat is Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Verder ook Blondie, Phil Collins, Billy Ocean en nog vele anderen. En ik zou bijna deze van de Police nog vergeten. Ik wens je nog een zeer fijne zondag.
1: Nostalgie Plus. Rock!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Goedemiddag. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
1: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
0: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al honderdduizenden hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
2: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En ja, dat baalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toekwam. Dus ja, uiteindelijk moet het vooral heel blij zijn dat ik heel laatst aankom en die trui vasthoud. Maar ja, ik had ook graag nog voor een resultaat kunnen gaan vandaag.
0: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Of je nu houdt van de 60s,
2: you're the devil in disguise, or yes you are.
1: De 70s of de 80s. Welkom bij Nostalgie Plus,
3: Your Golden Years.

0: Goeie avond. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
1: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
0: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
2: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
0: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
3: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
0: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Goedenavond. In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
1: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
0: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaanse president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
2: Gewoon voor ons ploegteam is Works Pro-Team is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
0: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

and a promise of tomorrow in her eyes.